heart of that, me and thee, thou, die an Jesus glaube, dat is noch veel schöner. En ook dafür, ich habe nu al danken. Met een fair fred danken.

Nu lood ik die in met mij op Epheser kapitel 6, de vers 10 wat 14 te lezen. Hier schrijf de apostel Paulus wieder zo. Te laatst zorg dafür, dat je stoot worden durch de kracht, die de Heer je geeft. Laat je dat je scher ganz ab, dat God voor je reid heeft, dat je kan stonen blijven, wanneer de dievel je aangrijpt. Dan we hebben niet meer jen Fleisch en Blut te kämpfen, aber jen gewaltige böse Geister uit de Himmelswelten, en met gewalte en Herrschaft uit de Diesternis, die over deze Welt herrschen. Daarom neemt alle je Wehren, die God voor je heeft, dat je uitrechten kennen, wat dat brugt, am stonen te blijven, wann de böse Dag kämpft. Daarom stoot fast met de Wahrheit am jünd aus einen Gart, en de Rechtigkeit verjünd aus ein Brustschild.

Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief op je reed van Donald Niefeld, interpretiert bij Radio de Weichwiesertum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: de klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stund voor die en voor mij.